0: Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 359.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 7 uur.
4: Dit is Radio.

0: 150. Met het actuele nieuws.
1: En je weet wat er speelt.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
3: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
2: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
4: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
2: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij verwennen je oren.
1: Radio 350.
0: 92.3 FM.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in Ter Apel. Dan het weer, vanochtend kans op een bui, vanmiddag zon en wolken bij ongeveer 20 graden. De Radio 3.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
4: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel op dit moment nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
3: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer

0: in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
1: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
0: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een schietpartij geweest in Overasselt bij Nijmegen. Daarbij is iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En wat er is gebeurd, dat wil de politie nog niet zeggen. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen zeker 16 doden. En nog steeds zijn er duizenden vermisten. En de omstreden Chinese webwinkel Shein gaat naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Het weer vanochtend in het zuiden en noorden wat buien. Vanmiddag blijft het droog en geregeld zon bij een graad of 20.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
6: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
5: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt. Het
7: contrast wordt wel steeds groter. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
5: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden.

0: Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

je ooit aan me dacht als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De prijzen waren in augustus gemiddeld 3,3% hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het heeft waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. De familie van de Amerikaanse rapper Tupac heeft emotioneel gereageerd na de veroordeling van een oud-bendelid voor de moord op de artiest. Volgens een jury in Las Vegas was Dwayne Davis het brein achter de moordaanslag in 1996 en heeft hij die gepland. Over 6 weken hoort hij zijn straf. En komend stormseizoen worden er hoogstwaarschijnlijk stormen vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops en Sean het Schaap. Bij het KNMI kwam de naam Jade zo'n 500 keer binnen als eerbetoon. Kops had een zeldzame vorm van kanker, ze was 19 jaar. Het weer vanochtend in het zuiden en noorden nog wat buien. Vanmiddag geregeld zon, droog en een graad of 20.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 10 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
5: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Een hele goede morgen, luisteraars.
1: Ja, vertrouwd geluid weer.
0: Heel vertrouwd geluid. Even mijn koptelefoon wat zachter zetten, want het gaat nu wel heel hard. Maar we zijn nog een poos niet geweest. Ik zit er net gezellig met Gerard.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Ja, met on-air met Claire, maar ook met Gerard.
1: Ja,
0: zeggen we maar.
1: Ook namens mij een hele goede morgen in reis, mensen.
0: Ja, hele goede morgen. We hebben weer allemaal leuke muziek gevonden. En ik ben natuurlijk een poosje weg geweest.
1: Ja, want wat heb je allemaal gedaan de afgelopen weken?
0: Ja, ik ben eigenlijk maar 2 dagen thuis geweest. Nee, ik heb Schotland. Zoals de luisteraars wel weten, ik kom uit Schotland. En ik heb 10 dagen Schotland rondgereisd. Helemaal rond.
1: Wat vervelend.
0: De Isle of Skye. En helemaal. En dat was hartstikke mooi. En we hebben 1 dag echt stromende regen gehad. En dat is natuurlijk Schots weer.
1: Ja.
0: Maar we zijn in de Isle of Skye geweest. En daar draai ik straks ook nog een liedje van. Van de serie Outlander. Maar dat was zo prachtig. Dat gras daar is gewoon niet de kleur gras wat het gras is.
1: Ja, dat moet wel met al die regen.
0: Ja, inderdaad. Veel regen. Want het is echt neongroen dat gras daar.
1: Echt waar?
0: Ja, prachtig. Het is echt prachtig. En dan zit je te eten. En dat hotel waar we zaten was prachtig. En dan
1: Fawlty Towers?
0: Nee, geen Fawlty Towers. Nee, Skybus heette dat hotel. En dan zit je te kijken en dan kijk je uit op de loch. Want in Schotland zeggen we geen meer, maar een loch.
1: Ja.
0: En die zijn heel diep. En en dan kijk je zo prachtig op uit. Een hele laaghangende bewolking. En dat is zo mooi om zo te kijken. En dan zie je de laaghangende regen. Maar je zit lekker op dat moment lekker droog. Maar waar ik dus niet droog zat, was... Dat draaien we lekker straks een liedje van Guus Meeuwis over. Was toen we de Harry Potter trein zagen.
1: De Harry Potter trein. Ja, ik heb er beelden van gezien van jou. En dat was leuk, hoor.
0: En dan stond je met heel veel toeristen te kijken. En prachtig dat dan ook Amerikanen, Nieuw-Zeelanders van alles. En die Amerikanen op een gegeven moment. Is this the only steam train in Scotland? Waarom al die mensen stonden te kijken? Ze zeiden, nee meneer, dit is de trein die in de film Harry Potter is gebruikt. En dit is de brug waar die overheen gaat. Die hele ouderwetse brug. Dus vandaar. Dus dat was eigenlijk wel lachen. Maar ik denk, dan laat ik dan toch eventjes per spoor gaan draaien van Guus Meeuwis. Omdat we het over treinen hadden.
1: Gezellig om mee te beginnen.
0: Dus daar komt hij. Heel gezellig.

0: Ja, het prachtige The Sky Song. En die wordt gebruikt in de film of in de serie Outlander. En ik draaide hem ook speciaal voor Marleen. Want ik weet dat Marleen een hele grote Outlander-fan is. Net als ik. En nou mocht het zo zijn dat ik een maand eerder ook eventjes in Schotland was. Omdat de mannen wat te doen hadden daar. En toen was ik met een van de andere vrouwen. En toen denk ik, wat gaan we doen? We gaan een Outlander tour doen. Want ik kende iemand die daar tours deed. Toen zijn we op alle prachtige plekken geweest waar die serie is opgenomen.
1: Ja, en heb je toen ook een Outlander gehuurd?
0: Nee, we hadden geen Outlander. Nee, we gingen in een Volkswagenbus, werden we rondgetoerd.
1: Oh, okay.
0: Maar prachtig langs prachtige kastelen en ook plekken. Nou ja, als je de serie Outlander kent, dan weet je dat.
1: Ja.
0: Dat over Jamie gaat en Claire. Toevallig mijn naam.
1: What's in the name?
0: What's in the name? Yes, en Jamie Fraser. En ook de plek waar Jamie en Claire elkaar het eerst hebben ontmoet. En dat is gewoon in een dorpje.
1: Ja.
0: Maar het is wel heel leuk om daar te zijn.
1: Ja,
0: dat dorpje is dus heel groot geworden daardoor. Heel minuscuul minuscuul dorpje. En daar zijn we dus even geweest. Maar op andere prachtige plekken, prachtige tuinen. En toen waren we ook bij tuinen, die waren zo mooi. En het was net Patleis van Versailles.
1: Ja.
0: En die werden dus in de Outlander-serie gebruikt als de Franse tuinen van Versailles.
1: Volgens mij had je daar wel willen blijven, of niet?
0: Ik vond het zo prachtig daar. Ja, dat was echt wel mooi. Maar ik ben nu echt wel blij dat ik in mijn eigen bedje lig.
1: Toch wel, toch wel.
0: Ja,
1: toch
0: want zoals ik al zei...
1: Jij miste 3-5-0.
0: Ik miste 3-5-0, ik miste jou.
1: Oh.
0: Nou ja, lekker radio samen maken. Maar gewoon je eigen bed is altijd het lekkerste toch?
1: Ja,
0: hè? Uit de koffer leven is ook...
1: is niks,
0: want ik ben 2 dagen naar huis geweest en toen trouwde mijn neefje.
1: En toen ben je weer teruggevlogen.
0: Ja, dan moest ik naar Zuid-Engeland, naar Peterborough, dat mijn neefje trouwde.
1: Had je niet...
0: Mijn nicht zei later, waarom was je niet, want die woont in Wales. Waarom was je dan niet bij ons gebleven?
1: Nou ja, dat.
0: Had gekund, maar mijn moeder moest ook mee. Ja, die had natuurlijk misschien zelf naar Schiphol kunnen komen. Maar ja, goed, we zijn even naar huis geweest en toen gelijk weer terug.
1: Wat sneu.
0: Sneu, hè? Heel sneu.
1: Wat sneu.
0: Ja.
1: En nu weer terug in reizen.
0: Ja, en volgens mij hebben we in deze playlist toch al wat mensen die al ons verlaten hebben. En,
1: dat is hard gegaan de afgelopen weken.
0: Ja, de twee die ik nu draai, die zijn al een poosje eerder weggegaan. Ook twee wereldsterren. Dat is onder andere Prince en Tina Turner. Maar jij hebt er eentje die van de week is gegaan.
1: Dolly Parton.
0: Yes.
1: Ja, en Frank Beard van ZZ Top.
0: Ja, jij zei het al zo mooi, Frank Beard.
1: De enige man zonder beard, zonder baard.
0: Ja, lachen. Niet leuk. Maar dat hij zonder baard in ZZ Top zat.
1: Ja, ik denk wellicht dat hij dat... met opzet heeft gedaan.
0: Ja.
1: Het was voor de hand liggend dat hij dan ook een baard zou hebben. Hij zegt, nee, wacht eventjes, ik ben baard. Ik heb geen baard.
0: Ja. Nou, ik heb hem straks nog in mijn playlist staan. Dus dan gaan we hem nog even draaien. En nu gaan we eventjes lekker naar Prince.

0: sun.
1: Yes, moving to the sun. Kende jij hem?
2: Hugo. Hugo. Ik weet niet hoe je het op Frans uitspreekt. Het is een Franse DJ en remixer, producer. En het is een vriendje van niemand minder dan David Guetta.
1: Of course, Frans.
2: dat is Hugo. En hij staat ook in de top 40 op dit moment met een ander nummer van hem. Bam, bam. En dat is een beetje samenraapsel van een aantal sampletjes. En die is ook leuk. Staat hoog
1: dus
2: in de
1: top 40. Het is niet bam bam van ladies want to bam bam.
2: Nee, die is het niet. Die is het zeker niet.
1: Nee, best leuk. Maar mijn man draait een nummer. Ik zeg, wat is dit al voor nummer? Ik zeg, die klinkt goed. Die ga ik even opzoeken.
2: Het is een leuk nummer. Maar ik denk dat dit een van zijn eerdere producties is. Want hij staat nu hoog in de toplijsten met een ander nummer.
1: Ja, nou leuk. Ik had nog nooit van hem gehoord.
2: Hugo.
1: Nee, dat klinkt niet mooi.
2: Het klinkt als een snack.
1: Of het moet het kan ook Hugel zijn.
2: Hugel, ja, dat is Frans. Je moet Français.
1: Nou ja. Hé, een ander nummer die ik klaar heb staan is een band. Dat had mijn moeder natuurlijk een cassettebandje van in de 70s en 80s. En dat is de band Dr. Hook.
2: Ja, en de Medicine Show had dat een lapje voor zo.
1: Ja, dat had hij. Maar ik kan me nog herinneren dat bij Top op dat clipje werd afgedraaid van dit liedje die ik ga draaien. En er was een meisje in een hele strakke spijkerbroek.
2: Ja, daar gaat het liedje over.
1: En die had hele mooie billen.
2: Ja, daar gaat het liedje
1: daar
2: over.
1: Daar gaat het liedje ook over. Dus bij deze Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

0: Wij zongen altijd, het is mijn neefie.
1: Ja, dat hoor ik net van je. Heel erg leuk.
0: Het is mijn neefie.
1: Ja, we hadden het net al over The Village People. En jij zei, ja, dat is ook iemand die...
0: Ja, de zanger, deze zanger, was Victor Willis. Die is op 1 juli jongstleden overleden op 74-jarige leeftijd.
1: Ja, dat is te jong weer.
0: Dat is te jong, zeker.
1: En het was zo'n leuk bandje.
0: Het was zeker leuk. Maar bij de Navy waren ze er niet blij mee met dit liedje.
1: Nee.
0: Want het was natuurlijk...
1: Bij de marine, andere woorden, ja.
0: Ja, precies. Het was natuurlijk geen stoere band. Hè. Het was natuurlijk voor een bepaalde doelgroep. Laten we dat maar zo formuleren. En ja, dat is niet de doelgroep waar de marine op zit te wachten, zullen we maar zeggen.
1: Nee, daar wordt eigenlijk stiekem over gedaan bij die doelgroep.
0: Bij de Navy.
1: Juist. Maar ik zei al, uit de tijd van de cassettebandjes... dit cassettebandje zat bij mijn moeder in de cassettendoos.
0: Ik denk dat ik nog wel een stuk op 100 heb liggen van die cassettebandjes.
1: Ja, mijn moeder heeft er ook nog wel wat liggen. En laatst, dat is leuk om de cassettebandjes door te bladeren... wat er allemaal nog in ligt.
0: Ja.
1: Ja, en dan vind je dus een hele bekende album... eigenlijk denk ik een van de bekendste, meest verkopende album uit die tijd... Rumours van Fleetwood Mac had ze er ook in liggen.
0: Die zou ik maar bewaren, want het zou best nog wel eens veel geld waard kunnen
1: maar
0: zijn.
1: Maar volgens mij, als je nu een cassettebandje erin gooit... de kwaliteit is niet meer zo mooi, hè?
0: Dat ligt eraan. Het ligt aan de cassetteband en de afspeel... de cassettedek, zal ik maar zeggen.
1: Ja,
0: als die nog in goede staat is, dan...
1: Ik moet ook wel heel erg lachen om de jeugd van tegenwoordig. Want ik zag het aan mijn zoon. Hoe moet dat daarin dan?
0: Ja.
1: Hoe werkt dat dan? Ja. En als je geluk had, had je een cassettebandje... dat je het bandje niet om hoefde te draaien.
0: Auto reverse.
1: Ja, maar dat was in het begin niet.
0: Nee, nee.
1: Nee, moest je hem gewoon lekker omdraaien.
0: Ik heb nog een tape deck, Claire.
1: Een tape deck?
0: Een tape deck, weet je wat dat is?
1: Ja, van die ronddraaiende...
0: Precies, dus een cassettebandje waar de cassettes los, waar de banden los van zitten.
1: Ja.
0: Want de cassetteband is daar eigenlijk van afgeleid. Hè? Want een tape deck, dat vond men te ingewikkeld. Dan moest je twee spoelen, moest je dan de band aan elkaar doorverbinden steeds.
1: Ja.
0: En dat was te lastig. En daardoor is de cassette deck uitgevonden. Want daar zat het in één... huisje samengevoegd. Dus het is eigenlijk...
1: En ze dacht ook echt in de tijd van... de LP, die krijg je krassen op de cassetteband. Dat wordt hem.
0: Ja.
1: Dat is ook een heel posum geworden. Maar toen kwam Nederland met een uitvinding.
0: De CD.
1: De compact disc.
0: De compact disc.
1: Ja, en nu zien we dat die eigenlijk gewoon weer verdwenen is.
0: Die is alweer uit... Daar heb ik ook nog een paar duizend van.
1: Wij ook. En die zijn laatst van zolder gehaald. En heel veel dubbelen. Want CD van jou, CD van mij.
0: Maar CD ook van ons allebei.
1: CD van ons allebei, inderdaad. Dat
0: maar,
1: gebeurt er dan.
0: Gekregen van mijn moeder, dus.
1: Van mij.
0: Van mij.
1: Ja. En waar gaan we lekker even mee door? We hadden net een artiest die op momenten... volgens mij staat ze op 1. Stond ze op 1.
0: Daidai.
1: Ja.
0: Daidai staat inderdaad nog op 1. Ondanks dat het voetbal, WK-voetbal al weken is afgelopen.
1: Ja.
0: En dit is een oudje van haar. Shakira,
1: ja,
0: Shakira.
1: Vonden wij allebei de beste.
0: Ja, leuke. Hips don't lie.
1: Yes, here we comes. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ja, de altijd prachtige Shania Twain.
1: Maar ze is heel erg ziek geweest.
0: Ja,
1: hè?
0: Jij vertelde dat.
1: Ja, ze heeft de ziekte van Lyme gehad. Ze heeft die ziekte opgelopen, Claire. Door een tekenbeet tijdens het paardrijden.
0: Ja, ja, ik ken dat, want die dingen laten zich uit de eikenbomen vallen. En door het gras zitten ze. Dus ja, paarden hebben ze ook wel eens.
1: En komen ze dan door kleding heen? Want ik
0: nee, ze komen niet door kleding heen. Maar ze gaan dan, of ze vallen in je kraag. Of ze gaan in je oksels, okay, dat soort plekken zitten. Okay, liezen. Okay. Ik ben er nooit gebeten door een teken. Maar mijn zoon die zat heel vroeger bij de scouting. Ja, op kamp was dat gewoon standaard.
1: Ja. Ja. Maar dan wil dat niet automatisch zeggen dat je daardoor iets oploopt.
0: Nee, niet alle tekenen hebben Lyme bij zich.
1: En de discotheken hebben daar geen last van.
0: Nee, helemaal niet. Maar het zijn wel rotbeestjes. Ja. Ik moet er ook niet aan denken dat zo'n ding in me zit. Ik zou helemaal gek worden. Ja. Ik heb ze vaak genoeg bij de hond of bij een paard moeten verwijderen. Ja. Maar niet bij mezelf, gelukkig. Nee.
1: Ik weet nog een beetje over...
0: Ja, en ik heb het liedje al klaargezet.
1: Ja, precies. Want weet je wie haar oom is?
0: Ja, dat kon ik niet geloven.
1: Henk Wijngaard.
0: Ja.
1: Het is een half oom. Ja, half voor zover je half oom kan zijn, dan zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar het is een neef van haar vader, Henk Wijngaard.
0: Ja, dat is toch niet... Ik dacht dat het een grapje was.
1: Nee, dat dacht ik ook. Maar het is echt waar. Wikipedia liegt niet.
0: Nee. Dus dan moeten we Henk Wijngaard
1: alle reden om inderdaad een liedje van Henk te draaien.
0: Nou, dus hier komt-ie.

0: Yes, de Traveling Wilburys.
1: En wie zaten er allemaal in, de Traveling Wilburys?
0: We hebben net al zaten wie wat was. George Harrison, eentje van de Beatles.
1: Roy Orbison,
0: ja. En Bob Dylan.
1: Bobby. Bob Dylan.
0: Ja. Ik vind dat een leuk
1: nummer.
0: Maar het was een bandje dat alleen maar in de studio dingen heeft opgenomen. Maar verder nooit heeft opgetreden.
1: Nee, klopt.
0: Maar wel leuk dat ze dit hebben gedaan. Ik ben er klaar mee het eerste uur. Ja. Ik ga van stoeltje wisselen. Ja, ik ga nou jouw sidekick zijn.
1: Ja, leuk hoor.
0: Vind ik heerlijk.
1: Ja. Ik vind dat het leukste om aan die kant te zitten. Jij zeker ook, of niet?
0: Ik ook, achter de knoppen.
1: Ja, precies.
0: Ja, daar doen we het voor.
1: Ik moet wel even weer wennen, denk ik. Want het is alweer zo lang geleden.
0: En bij Hoi is het iets anders dan hier?
1: Ja, zeker. Zeker in ieder geval het systeem waarmee we werken is hetzelfde. Dat Aeron systeem.
0: Maar volgens mij werken zelfs de grote radiozenders met Aeron.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Hey. De andere grote zenders.
0: De andere grote zenders, hè? Ja.
1: De mengtafel is anders. En jullie hebben de beschikking over een cd-speler.
0: Ja.
1: Dat is ook uit het jaar 19 Noah.
0: Ja, we hebben hier heel veel cd's staan.
1: Ja, maar niet zowel als ik thuis hoor, kan ik je verzekeren.
0: Nee.
1: En daarentegen hebben wij nog een mogelijkheid om via USB... via een ander mix-systeem ook muziek
0: via de
1: af
0: computer.
1: Te spelen. We hebben twee computers staan. Eén daarvan is de computer die hier ook staat. En de andere is voor je eigen spulletjes af te spelen.
0: Ja.
1: Stel dat je een programma
0: Jullie
1: hebt.
0: Jullie zijn gewoon iets moderner dan wij zijn.
1: Ietsje moderner.
0: Ja, maar dan mag het de pret niet drukken.
1: Nee,
0: wij hebben het heel gezellig hier in de kelder van het parkgebouw.
1: Precies.
0: Dus, we gaan even afscheid nemen. Ik neem afscheid met het laatste liedje van The Simple Minds. Mijn favoriete nummer. Met het meest prachtige drum of riffje van de bassgitaar. En dat is Waterfront.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Listen to the radio. Ja, dat moet je zeker blijven doen. Luister naar Radio 350 met Claire en Gerard. Ja. Dat was Tom Robinson. En daarvoor hoorde je de Manhattans met Kiss and Say Goodbye uit de Soul Show. En ik heb nog zo'n leuk nummer klaarstaan uit de periode van Ferry Maat Soul Show. Maar ik wil het eerst even met jou nog hebben, Claire, over het eerste nummer wat wij draaiden, namelijk Reggie.
1: Reggie, yes.
0: En dat deed mij erg denken aan jouw openingstune.
1: Ja, die heb ik door iemand laten maken. Misschien heeft hij wel die zangeres gebruikt. Ik weet het niet.
0: Het zeggen. Reggie was trouwens de producer, de man achter Milk Inc., een Belgische DJ.
1: Ja, en dat kun je wel een beetje horen eraan.
0: Ja. En ik vind dit een leuk nummer. Horen, zien en zwijgen.
1: Ja, en nu als ik mijn opening tune, dan denk ik altijd aan dat nummer erbij.
0: Ja,
1: nou ja. Nee, het is wel, ik denk dat het lijkt wel op dezelfde zangeres.
0: Nou, de zangeres was trouwens Maxime.
1: Yes. Ja. Niet te vergelijken met de Maxime die in de Edwin Evers band zit.
0: Nee.
1: Nee. Dit was een heel hoog piepstemmetje.
0: Dat is een mooi nummer. Ik vond het altijd
1: een
0: mooi nummer.
1: Het is ook een leuk nummer om te horen.
0: Ik moest er altijd aan denken als ik jouw openingstune hoor.
1: Ja, grappig, leuk.
0: En ik denk, laat ik hem nou eens een keertje gaan
1: draaien. Ja, want dit keer ben ik niet dat ik mijn openingstune inzing. Want ik heb niet zo'n hoge stem. Nee, ik heb wel een goede zangstem, maar niet zo hoog.
0: Oh, laat ze horen.
1: Nee.
0: Zing een liedje voor mij. Alleen.
1: Nee, dat gaan we daar.
0: Gaan we niet doen.
1: Ik weet dat Herman vroeger wel eens, als ik kan meezingen, was de schuif open deed heel stiekem. En dan zag ik het rode lampje niet branden. En dan ben je op de radio, ja.
0: Oké. Ja, jullie hebben geen rood lampje in de microfoon standaard zelf zitten. Nee. Alleen in de hoek, ja. Die moderne toestellen hebben dat hier in de
1: microfoon. Wrijf het er maar in.
0: Maar leuk, zo'n antiek ding.
1: Ja, dit is antiek. Het mengpaneel ook.
0: Ja, mengpaneel is antiek, maar hij doet het nog. En dat
1: hij
0: is
1: doet
0: belangrijk.
1: Het nog, ja. Af en toe een broodje vervangen en dan doet hij het weer.
0: Ja, precies. We gaan verder met de muziek, beste mensen. De Moments en de Whatnots liggen op de spreekwoordelijke draaitafel. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het nummer wat wij eerder draaiden van de Manhattans. Luister maar.

0: Amai, je hoort het al van ver. Dit zijn zeker en vast Gerard en Claire.
1: Hou me vast.
2: Nog een keer, Bram, niet nog een keer draaien. Weet je wel? Dat is het wel van het goede. Ik probeerde God is a Dancer op te zetten. Van natuurlijk Tiësto en Mabel. Of Mabel, wat is het? Mabel. Mabel. Maar dat ging eventjes te mist in. Dat heb je wel eens met die oude meuk. En als je er doorheen zit te praten met elkaar, dan dat helpt ook niet. Daarvoor hoorde je de moments en de whatnots. En die tekst. Dat zou niet.
3: Dat zou stout, ja.
2: Een beetje ondeugend. Give me one that ain't good looking. They're the ones who do the best cooking. Hoe is dat dan?
3: Ja, maar ik vind het wel een goede tekst.
2: Ja, in 1970, toen 75, 76, toen dit een hit was, nummer 1 hit, toen kon dat gewoon.
3: Dat mag niet meer in de woke tijdperk. Mag het niet meer? Nee.
2: Nu komt hij hoor.

0: Ja, Italo op Radio 350.
1: Voor mij was dit middelbare schooltijd.
0: Ja, voor mij iets daarna. Het was ik al werkzaam als klerk, als kantoorklerk, zullen we maar zeggen.
1: Okay.
0: En in de vrije uurtjes stond ik op feestjes te draaien.
1: Ja, leuk man.
0: Heel lang gedaan. Eerst met de eigen drive-in show en later in zaaltjes en in kroegen en in bars en in cafés. En, zelfs in de Kuip heb ik nog gestaan.
1: Oh, wauw.
0: Ja, dat is leuk, hè?
1: Nou, je had eigenlijk moeten draaien tijdens de bruiloft, want dat was een slechte.
0: Ja, eigenlijk wel. Maar ja, ik werd niet gevraagd. Dus ja.
1: Nee, daar had je helemaal naar Peterborough moeten komen.
0: Ja, daar had ik er wel voor over gehad.
1: Ja, dat dacht ik al wel.
0: Ja, precies. Ja. Was mooi. Het was Tony Esposito, Italo, op 350. En zoals je weet ben ik daar toch wel een beetje...
1: Ik moet al lachen. Je hebt een USB-stickje mee. En wat hangt daar voor een lintje aan?
0: Italiaanse vlag.
1: Italiaanse vlag, ja.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, volgens mij, mijn zoon zegt dat hij... Mama, jij kan wel als Italiaanse door. Inderdaad, donker haar.
0: Ja, zeker wel.
1: Mijn moeder zei altijd dat je moet solliciteren bij Talamini. Daar kun je ijsjes, want pas je heel goed.
0: Nou, we hebben maar of je dan dat mooie figuurtje houdt, Claire?
1: Nee, van al die gelato, ja.
0: Dat is vraag 2. We hadden het eerste uur al over een aantal artiesten die ons ontvallen zijn. Afgelopen week is ook Dolly Parton ontvallen. En zij is maar liefst 80 jaar geworden. Is natuurlijk een respectabele leeftijd, maar ook weer niet dat je zegt van goh.
1: Nee, want ze was nog heel fit. Want ik weet niet of je de Dallas, Texas Cowboy Cheerleaders kent. Daar deed ze gewoon nog een keertje mee met ze.
0: Is bizar.
1: In zo'n bijzonder pakje. Ja, bizar. Ja. Maar ze had volgens mij wel kanker.
0: Ja, zeker.
1: Is heel stilgehouden.
0: Ja.
1: Misschien maar ook beter dat je dan... Dat mensen niet zien dat je zo ziek bent.
0: Ik heb een van haar grote hits klaar liggen op de spreekwoordelijke draventafel. Maar ik zou Gerard van Dijk niet zijn als we er niet een hele bijzondere versie van hebben. Luister maar naar 9 to 5 in de remix.

0: Ik ben niet van veel mensen een fan, maar toch wel van Tom Jones.
1: Ja, de Welshman. Ja, ik ook wel hoor.
0: Ondanks dat het een Welshman is.
1: Het is een Welshman. Nee, maar Welsh people en Scottish people, die hebben allebei een hekel aan de Engelsen.
0: Oh, oké. Okay. Maar niet aan elkaar.
1: Nee, niet aan elkaar. Nee, totaal niet. Maar die zitten in hetzelfde schuitje natuurlijk.
0: Worden het er niet, zoals wij Belgen moppen hebben, worden er niet Wales,
1: nee, maar meestal gaan de moppen over de Ieren.
0: Over de Ieren?
1: Over de Ieren, die zijn dan het zwarte schaap.
0: Ik dacht over de Welshman, maar dat is
1: nee,
0: dus
1: nee,
0: zo.
1: Nee, het is meestal de Ieren. Maar Tom Jones is toch een geweldige zanger.
0: Heerlijk. En de man is al dik in de 80, treedt nog steeds op en zit ook in de jury.
1: Jury, hè, van The Voice UK.
0: Van The Voice UK. En als iemand verstand van muziek hebt, dan is Tom Jones.
1: Hij dat wel, maar ik vind hem geweldig. En hij heeft eigenlijk haast geen microfoon nodig. Zoveel volume heeft hij nog steeds.
0: Ondanks zijn leeftijd.
1: Ook wel zuinig, denk ik, op zijn stem geweest.
0: Ik had graag naar een concert van hem willen. Maar
1: ook.
0: Die kaartjes zijn zo verschrikkelijk duur.
1: Ja, nee, nou, dan ga ik met je mee, hoor.
0: Maar ga je mee?
1: Ja, ik ga mee naar Tom Jones.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, dat is echt... Moet ik het een guilty sin noemen als je mijn leeftijd hebt? Nee, vind ik niet.
0: Nee,
1: hij
0: zeker
1: is toch later ook met bepaalde nummers en andere artiesten. Jij vertelde Art of Noise, The Cardigans heeft hij nieuwe nummers opgenomen.
0: Kiss is ook zo'n leuke versie van hem. Sexbomb, nou, noem maar op. We gaan eens even naar de top 40 kijken. En hier
1: staat, en deze blijft erin, hè?
0: Dat dacht ik wel. Het is Alex Warren.

0: een liedje over een dame van lichte zeden.
1: Ja, put on the red line.
0: Mag dat wel op 350?
1: Tuurlijk mag dat.
0: Mag dat. Dat
1: ja,
0: mag
1: er zijn zoveel liedjes, Kronenburg Park. Er zijn zoveel liedjes die daarover gaan.
0: Oh, is dat zo?
1: En, de A-team van Ed Sheeran. Oh ja. Over dames van lichte zeden.
0: Weet je, ik ben ook wel eens een keer in Engeland geweest, hè?
1: Ja, oké. Okay.
0: En toen werd ik aangehouden door de politie. En toen zegt die agent, do you have a police record? Ik zeg, yes, I have all the police records.
1: Oh, yes, of course.
0: Vond hij niet leuk.
1: Dat was
0: meteen
1: wel
0: in de boeien.
1: Een hele flauw was dat.
0: Werd ik meteen in de boeien geslagen.
1: Ja, want we hoorden net The Police. Oftewel Sting in zijn beentje.
0: Ja.
1: Maar Sting was een beetje narig natuurlijk. Die heeft alle royalties allemaal in zijn eigen zak gestoken. Ja, en die band
0: boefje.
1: Is daar niet zo blij mee.
0: Ja, boefje. Ja.
1: Dat is niet helemaal eerlijk natuurlijk. Ja. Nee, wat hij heeft gedaan. Maar goed, ja, hij heeft een goede solo carrière naar de police gehad.
0: Echt wel.
1: Ja, maar net als Fields of Gold. Maar ja, dat is echt zo'n nummer dat ik denk, ja, hij heeft veel mooiere nummers gemaakt.
0: Ja, Russians. Prachtig nummer. Fragile.
1: Maar, Russians, als je die terug hoort, denk je, ja.
0: Er zit wel wat in, hè?
1: Er zit wel waarheid in. En hij heeft met, heeft hij niet met Eric Clapton toen een nummer gemaakt voor Lethal Weapon?
0: Ja.
1: It's Probably Me.
0: Ja.
1: Ja, hij heeft wel hele mooie nummers gemaakt. Met die...
0: Zeker. En daarvoor hoorden we Alex Warren.
1: Ja, mijn lieveling.
0: Oh, dat dacht ik. Daarom heb ik ook gedraaid.
1: Ja. Ik zit eraan te denken om daar nog een keer met een kuur op muziek die muziek te gebruiken.
0: Oké, ja, dat is denk ik wel een goede keus. Maar hij moet je niet altijd instrumentaal...
1: Nee, dat is tegenwoordig dus niet meer. Als je nu kijkt, de wereld eruit te spelen waren in Aken. Als je dan kijkt nu in de nieuwe kuur op muziek.
0: Mm-hmm.
1: Er wordt veel meer zang gebruikt. Er was zelfs iemand die had een kuur met muziek van Dr. Dre. Okay. Dat was ontzettend leuk. En Pink. En, en degene die de goud heeft gewonnen. Met Glamourdale. Charlotte Fry. Die had muziek van onder andere We're Going to Ibiza.
0: Hey.
1: Ja, die had allemaal.
0: Is dat niet te snel?
1: Nee, want die deed echt wel Passage Piaf, veel hoger niveau.
0: Ja, klopt.
1: En die gebruikte allemaal muziek die wat te maken had met vliegen. Dus Welcome to Glamourdale Airlines, zo begon het nummer. Fly Me to the Moon. Alles zat erin haar. Ja. Voor elk onderdeel had ze eigenlijk wel aparte ander muziekje. Maar allemaal met vliegen hadden te maken. Dat was wel heel erg leuk.
0: Nou, bedenk ik mij dat dat nummer van de Venga Boys inderdaad helemaal niet snel is. Want de meeste nummers van de Venga Boys zijn
1: traag.
0: Snel, maar deze is...
1: Daar heeft iemand heel goed aan verdiend. Daar heeft Wessel heel goed aan verdiend.
0: Ja, precies. Ja, ja maar die is niet de domste. Wessel van Diepen hebben we het nu over.
1: Nee, die is daar wel heel slim in geweest.
0: Zullen wij weer eens een muziekje gaan opzetten?
1: Laten we dat eens doen.
0: Ja, want dit is Ello Black en I Need a Dollar.

0: Alweer een dame die niet meer onder ons is. Journey Kaagman van Earth and Fire. Ik had bijna gezegd Earth, Wind and Fire.
1: Ja, maar dat is een andere band.
0: Dat is een hele andere band, want zij waren met z'n vijven. En Earth, Wind and Fire, de naam is ook langer. Dus ze waren ook met meer. Die waren met 9 man.
1: Ja.
0: En dit was een beetje op het eind van hun carrière. Een grote nummer 1 hit van Earth and Fire.
1: Ja.
0: En Weekend.
1: Een heel sexy
0: pakje had ze aan.
1: Ja, blauw metallic pakje. Ja.
0: Dat zullen we nooit vergeten.
1: Nee, dat.
0: We zullen Jeremy Kaman ook nooit vergeten.
1: Nee, en ook niet als jury in Idols. Heel oprecht. En,
0: Ja,
1: een beetje chagrijnig, dacht iedereen. Maar ze was in mensen zeiden ze is heel leuk om mee te werken.
0: Ja, ze was chagrijnig. Zo kwam ze over. Maar ja.
1: Dat was gewoon een uitstraling.
0: Dat was gewoon een uitstraling, ja, precies. Waar was op de bühne stond, want dan had ze een hele lieve, leuke uitstraling. Journey Kaagman was dat. En wij hadden het net, ik moet even op de klok kijken, want we hebben eigenlijk nog wel plaats voor 1 nummer. Maar dat wil ik toch, ik wil deze toch even draaien, want we hadden het net over We're Going to Ibiza.
1: Yes.
0: Van de Venga Boys.
1: Ja. Maar jij wist waar het origineel vandaan kwam.
0: Ja, sterker nog, hij ligt op de spreekwoordelijke draaitafel. Ja. Hij zit in de MP3-machine.
1: Dus Wessel heeft daar gebruik van gemaakt.
0: Ja, Wessel heeft het gewoon gepikt. Dit is de originele versie. We're Going to Barbados van Typically Tropical.
2: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served at takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until

0: Nou, zeg niet dat het je niet bekend voorkomt.
1: Nee, helemaal. Ook het intro helemaal.
0: Het is gewoon precies hetzelfde. Maar dan in de uitvoering van de Venga Boys. En dit was het origineel. Typically Tropical uit de jaren 70. Ik denk zelfs begin jaren 70. En dan kijk ik op de klok, Claire.
1: We zijn er al, hè?
0: En dan zie ik dat ons programma, of beter gezegd jouw programma waar ik de gast ben, alweer op zit.
1: Ja, tijd gaat snel, hè? Time flies when you're having fun.
0: Ja, dat kan je wel zeggen, ja, precies. Ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Boodschappen doen in de was. Want ik heb natuurlijk heel veel was van zo lang weg.
0: Ja, ja precies.
1: Ja.
0: Heb je het allemaal meelopen sjouwen?
1: Nou, de eerste week wel. De eerste 10 dagen wel. Maar ik heb veel was. Dat ga ik zo meteen doen.
0: En ga je zo meteen. Ondertussen zet ik pas die schuifjes naar beneden. Want stel je voor dat je dat vergeet, Claire. De schuifjes naar beneden.
1: Oh ja. Dat hoor je ook wel op je donderdag.

0: Ja, das.
1: Gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minsen spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been, van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
2: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350.

0: in Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
2: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politie.

0: tegen hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 3 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische

0: jaar. Ja, jij op de N350. Dit is Radio 350.
1: En je weet wat er speelt.

0: Weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 4 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluid een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn twee slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
6: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood, met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio
1: 350.
0: 92.3 FM. 92.3 FM. And for love's sake, each mistake. Oh, you.

Zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 6 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
3: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
4: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
3: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
2: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
5: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders waar het mogelijk om gaat voor de Russische diensten werkt.
2: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen. Maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Hey, jij daar. Ja, jij. Op de N350. Dit is Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
4: 8 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
7: Zij stellen, hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Kill, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
6: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
8: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
6: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8ste groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina Boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
3: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
2: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriens is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseerde het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
4: En wat ik al bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
2: Het Platina-boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijssen-Holte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

U luistert naar het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350, Hofstreek Omroep en Hoi FM. Welkom luisteraars, fijn dat u weer luistert. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van deze uitzending is klassieke muziek vanuit een breed perspectief. En dat betekent dat u vandaag kunt genieten van juweeltjes uit de rijke geschiedenis van de klassieke muziek, waarbij in elk werk de nadruk ligt op een bepaald muzikaal aspect, zowel instrumentaal of vocaal. En dat kan een symfonieorkest zijn, een pianoconcert, koormuziek, balletmuziek en natuurlijk operafragmenten. En niet te vergeten de vocale hoogstandjes. De eerste muziek is van Antonín Dvořák, de componist die zich net als zijn collega's uit de Tsjechische nationalistische heropleving vooral met opera bezighield. Naast de vele symfonische werken die hij schreef, zoals zijn beroemde celloconcert. En dat draaien we vandaag niet, maar we laten wel u genieten van het Poco Allegro uit de Bagatelle opus 47, hier uitgevoerd door het Panocha Quartet. Een combinatie van muziekinstrumenten die u in de concertzaal amper tegenkomt.

Ja, dit was de voormalige herkenningsmelodie van het bekende Afro-Tros Radio 4-programma Een Goedemorgen Met. U hoorde het Poco Allegro uit De Bagatelle, opus 47 van Antonin Dvořák. Hier uitgevoerd door het Panocha-kwartet. In het volgende werk, gecomponeerd door de zogenaamde Rode Priester uit Venetië, zoals zijn bijnaam luidde, Antonio Vivaldi, die exileert net als in de tijd waarin hij dit werk streef. De castraat of de countertenor, vooral vanwege de voorkeur voor zogenaamde kopstemmen van de Rooms-Katholieke kerkvorsten. U hoorde nu het Andanto Modelto uit zo'n Salva Regina, RV 616. De uitvoerende zijn de countertenor Andrea Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van dirigent Paul Dyer.

Antonio Vivaldi was de componist van dit andante molto uit zijn Salve Regina RV-616. Het werd uitgevoerd door Andreas Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van Paul Dyer. De nocturne is een vorm ooit ontwikkeld door de eerste componist John Field. En Frédéric Chopin schreef tijdens zijn bijna gehele werkende leven vooral nocturnes, zoals u wellicht zult weten. Vandaar ook de vele opusnummers. Uit zijn nocturne nummer 19 in E, opus 72, hoort u nu de vlammende uitvoering op de pianotoetsen van de fameuze Arthur Rubinstein.

Ja, luisteraars, een perfecte uitvoering, zoals dat heet, van deze nocturne nummer 19 in E, opus 72 van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door wie anders dan de beroemde Arthur Rubinstein. De Nederlandse celliste Querine Viersen heeft een voorkeur voor de suites van Johann Sebastian Bach. En ze speelt deze dan ook het liefst in kerken, zoals ze zelf zegt. Want ze zei, alleen daar kan ik de diepte in en daar komt de volle schoonheid tot haar recht. Overigens is de volgende opname, de derde suite van Bach, bijgenaamd Alle Maanden, in een studio opgenomen. Oordeelt u zelf hoe naar uw mening deze uitvoering klinkt.

De cello stond centraal in de zojuist beluisterde opname van de derde suite, bijgenaamd Allemande, van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door de bekende Nederlandse celliste Quirin Viersen. Nadat hij in een tijdsbestek van 19 jaar 36 opera's, had geschreven, stopte Gioachino Rossini met componeren op die leeftijd. Toch waagde hij het om daarna nog eenmaal een muziekstuk te componeren dat hij zelf de zonde van de oude dag noemde. Een bezielend religieus koorwerk onder de naam De Petite Messe Solennelle. Hier wordt het uitgevoerd op Radio Regio Klassiek door de King's Consort onder leiding van dirigent Robert King. Luister maar eens naar het Kyrie uit deze mes.

Giacchino Rossini was de componist van het Kyrie uit de Petite Messe Solennelle, uitgevoerd door de King's Concert onder leiding van dirigent Robert King. Uit het tot nu toe gedraaide werken in ons programma Radio Regio Klassiek heeft u kunnen opmaken wat wij bedoelen met klassieke muziek vanuit een breed perspectief. Grote orkesten, kleine samenstellingen en dan hebben we het nu ook over een kamermuziek. Want dat hoort er natuurlijk ook als detail volledig bij. Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn serenade, Kugelverzeichnis 361, in B-flat majeur, bijgenaamd de Grand Partita, in het jaar 1781. En het is tot nu toe het meest beroemde kamermuziekwerk voor deze combinatie-instrumenten. Hier samengebracht door het Amati-ensemble uit Salzburg. En zij spelen voor u het Menuetto Allegretto.

Uit het kraampartita van Mozart werd het Minuetto Allegro gespeeld door het negenkoppige Amati-ensemble, onder leiding van de Israëlische in de Verenigde Staten wonende violist Gil Sharon. Om de diversiteit van de klassieke muziek nogmaals te benadrukken, nemen we u mee aan de hand in ons programma voor een beroemd operakoor, namelijk het koor. En natuurlijk met het orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Italië, onder leiding van de Japanse dirigent Myung Woon Chung, in een feest der herkenning. Want u kent het vast allemaal. Ik bedoel natuurlijk het slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi.

Na pensiero Sul Ali Dorate, met als Nederlandse bijnaam tegenwoordig gevangenenkoor, uit de aria van de wereldberoemde opera Nabucco van Giuseppe Verdi, het koorkest van de Accademia Nazionale di Sanati Sicilia, onder leiding van Myung Woon, zorgden voor de perfecte uitvoering. Bij het hierna volgende perspectief staat de toevoeging balletmuziek vermeld. U gaat namelijk nu luisteren naar het pas de deux uit het ballet in twee acten Giselle van Adolphe Adam. Dat is de naam van de componist. En de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van de dirigent Sir Neville Mariner, hebben plaatsgenomen in de orkestbak om u te laten genieten. Luistert u maar eens.

deed de ogen dicht, luisteraars, en u luisterde naar de muziek. In verbeelding zag u twee balletdansers het pas de deux dansen uit de balletmuziek. Natuurlijk de naam Giselle van de componist Adolf Adam. De uitvoerenden waren die Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van haar beroemde dirigent Sir Neville Mariner. Neem een groot symfonieorkest en zet er een beroemde Nederlandse pianist bij. Voeg ze samen en je hoort het Adagio una poca mosso uit het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Beste luisteraars van Radio Regionalistiek, applaus voor het Norrköping Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Andrew Parrott met als solist Ronald Brautigam op piano.

De componist was onmiskenbaar Ludwig van Beethoven. En de naam van het werk, natuurlijk uit de vijfde symfonie, het Adagio un poco mosso. Uitvoerende waren het Norrköping Symphony Orchestra samen met solist op piano Ronald Brautigam. Tijd nu in het programma Radio Regio Klassiek voor een bekend muzikaal duo. U namelijk gaat luisteren naar de pianiste Marta Engerich samen met de cellist Misha Majski. Zij spelen nu in een transcriptie voor cello en piano de sonate voor viool en piano van de componist César Franck. Ook al was Franck een Belg, zijn vioolsonate die hij op 64-jarige leeftijd schreef klinkt heel erg Frans en doet ons denken aan composities van Claude Debussy.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
6: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
5: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
7: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
5: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de vierde keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
8: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
9: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
9: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met...